0: is het kom, de uiersje op. Als het mee het, jong, die is het het evig.
1: Hey Marieltje, ich hang dich wirklich gern.